0: Ze wijten Clint Eastwood, Stop That Rain. Clint Eastwood, net slecht. Conny Froebus, Mariandel, dat was 1 als 40.
1: Wenn ein junger Mann von

Het maakt no difference. Ja, het waren leid even demols die had de stem die komt en irgend appes of hun allem konden zo zangen. Nou, also konden zangen en naar irgend appes, weil dat irgend appes waar hun ik geen ahnung, ik weet het niet. Bei mir dat jore zo, ik kan irgend appes, aber niet zangen. Ne? Joan Rawls, if I only had time, aber dat is 60.

Ja, dat was, ja. Voilà, we komen bij de Scott English. De Scott English wordt 71 Brandy gezongen. Maar wanneer je dat loopt met een andere tekst, zum Beispiel met een andere noem, bekannt wie kunt, dan moet je eens eenmaal zoen. Dat hij is namelijk het originaal.

0: Thank you.
1: Placebo, maar 36 degrees. Wat is voor mijn alt G met Arrival in Nara? Zou je nog voor fictional artist names verliezen? Voor de fictional name culture met Game Dame, Ulrike Wenners, The Double Maybe Triple, oder The Double Maybe Trippy, Tripper Tipster, Petit Mac, Neat News, Gaston Glenglue, The Infosims, Ralph Stry, Ender Vagende, Vito Torvid, Ansgar Ramesse, The Wen, Winston Charlie Grass, Una and Juno, The Ten Wagons, The Brave Bandwagon, Wickle Shift, The Helm Drift, and Highest Ultimate, Arrival in Nara.